groot haalt dat het brengt muzikale kleur in je leven. Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio. Groot haalt het.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rond Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Ja, gebeurt vaak, hè. Op vrijdagavond ben je lekker aan het slapen. Moet je nog ergens heen? Dan denk je van, ja, het is hier zo gezellig, hè. Ik ga maar eventjes bellen dat het wat later wordt. Ja, Rick de Jong hoorde je. Ik ben een uurtje later. Ik zeg goedemorgen. Daarvoor hoorden we Creedence Clearwater Revival Up Around the Band. Dat was een grote hit in 1970. Nummer 1 notering. 2 weken lang in de lage landen, hè. Ja. Dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdageditie. Vandaag 30 mei. Volgens mij is het de laatste dag van de maand. Nee, morgen. Nee, morgen is het 31 mei. Dus we hebben nog 1 dag te gaan. En dan zitten we alweer in juni. En dan mag wat ons betreft de zomer gaan beginnen. Al is die al lekker bezig. Ja, want jongens. Lekkere hoge temperaturen al de afgelopen dagen gehad. Ja, gisteren werd er trouwens hagel en harde wind voorspeld. Ja, nou, ik heb er niet veel van gezien. Ja, wel wat harde wind. Maar het bleef er ook, hier rond het Van Vliethuis. En vandaag wederom de warme temperatuurtjes. Hè? 23 tot en met 25 graden in de lage landen. Een matige tot zwakke veranderlijke wind. Dus hij verandert, ja. En er kan in het uiterste zuiden van het land, in Limburg, daar kan het nog tot hagel komen. Dus dan weet je dat in elk geval, als je daarheen gaat. Regenjasje aan. Maar nee, vandaag wordt het redelijk weer. Wordt lekker. Ja, dus het is denk ik wel te doen, hè. Ja, vandaag op deze zaterdag, hè. Ja, we hebben weer een leuk lijstje klaarstaan. Ik ben een klein beetje verkouden. Nou ja, ik zal het maar eerlijk zeggen. Ik heb gisteravond nogal geschreeuwd tijdens een concert. Dus mijn stem is een beetje aangewakkerd. Maar goed, we hopen het in deze uitzending weer een klein beetje op orde te krijgen. En dan komt die aan. Dat kan het ook niet helpen, jongens. Nee, het was gisteravond zo gezellig bij een concertje. Dat ik dacht van, nou, ik schreeuw maar even lekker mee. En dat heb ik wel geweten, hè? Ja. Goed, nou, dan merken we dan vandaag wel weer de naweetjes van, hè? Ja. Goedemorgen voor de Wekker Wakker. En dit is 1981, mensen. Haalbouwdaas Champagne. De bovenste plaats in de top 40, 8 weken lang. En hier is hij.

Nou, we zijn niet bang om af en toe een keer een uitstapje te maken, hoor. Want we zijn altijd op zoek naar nieuwe muziek. Waarom niet, hè? Want ja, je weet het maar nooit. Dit waren de Amigos en Matador. Een liedje wat in bepaalde scenes populair aan het worden is. Ja, het is net uit, hè? Ja. Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Het parlement van Ghana heeft een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit en de promotie ervan strafbaar stelt. Ja, de wet die moet nog worden ondertekend door de president. Volgens het voorstel komt er een straf van 3 jaar op openlijk LHBTI zijn. Ook het promoten, het ondersteunen of het geld geven van of voor activiteiten die op LHBTI zijn gestrookt, die worden strafbaar gesteld. Ook staat er een maximale straf van 10 jaar op. Ja, en daarnaast introduceert de wet ook nog een keer een meldplicht, noemen ze het. Ik vind meer een verraadplicht. Waarbij mensen verplicht worden overtredingen van de regels bij de politie te melden. Ook zogenoemde supporters van LHBTI-rechten, die kunnen dus nu daar in Ghana strafrechtelijk worden vervolgd als die handtekening eronder staat. Nou ja, dat bewijst maar weer dat veel Afrikaanse landen nog gewoon in de middeleeuwen leven. En totaal niet in het hier en nu zijn, hè? Ja, maar goed, het is een verschrikkelijke wet, wat mij betreft. Maar goed, de initiatiefnemer van de wet, parlementariër en dominee John Nitim Voortjuer, die zegt dat de maatregelen nodig zijn om Ghanese familiewaarden en culturele normen te beschermen. Ja, meerdere religieuze leiders in het land hebben aangedrongen op strengere wetgeving. Ja. Ja, er zijn nog echt landen, hè, waar het gebeurt, hè, waar je bijvoorbeeld niet openlijk voor je geaardheid uit mag komen. Of je nou lesbien bent, of je bent homofiel, of LHBTI, of ja, noem maar op. Er zijn landen die verbieden dat. En die hebben daar bepaalde wetjes voor bedacht, dat je daarvoor in de cel kan gaan zitten. Hè. Ja, ja, het is echt iets uit de middeleeuwen. Maar goed, ieder zijn meug, zou ik zeggen. Misschien wordt die handtekening niet gezet en dan gaat het niet door, hè? Nee. Ja, en een archeoloog die in een kerk bij Maastricht waarschijnlijk het skelet vond van de beroemde Franse musketier de Artagan, heeft zich niet gehouden aan de regels die gelden bij zijn opgraving. De gemeente Maastricht die schrijft dat er daardoor informatie verloren is gegaan. En ook dat de identificatie moeilijker wordt. Ja, volgens de gemeente was er geen vergunning voor de zoektocht en was die daardoor illegaal. Bovendien heeft de archeoloog Wim Dijkman, want daar hebben we het over, zich niet gehouden aan de in de beroepsgroep geldende norm voor archeologische opgravingen. Ja, hoe en waarom die in de fout ging, dat heeft de gemeente niet geschreven. Ja, wel is er volgens de gemeente duidelijk dat er sprake is van een aanzienlijk verlies aan informatiewaarde ten opzichte van de reguliere opgravingen die op andere plekken natuurlijk ook plaatsvinden. Ja, het skelet wat gevonden is ligt op dit moment bij de Hogeschool in Deventer. Daar wordt gekeken of het daadwerkelijk om de resten gaat van de Artagnan. Het is een tijdrovend proces. En tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, is er, zo zegt men, radiostilte. Ja, het skelet werd begin februari gevonden in een kerk in Maastricht. En de ontdekking werd ook wereldnieuws. Het zou namelijk gaan om het graf van de Artagnan. Deze graaf is een nationale held in Frankrijk. En daarbuiten vooral bekend als de vierde musketier, hè? Dus het is wel een hele belangrijke vondst, hè? Dus ja. Maar ja, de archeoloog die is niet goed te werk gegaan. Hij stond zelfs in het graf, hè? Dat mag al helemaal niet, want dan kun je dingen beschadigen. Snap ik nog wel. Maar goed, wat voor straf de man krijgt of wat de represailles zijn, geen idee. Ja, en ik vraag me dan ook een beetje af van hoe dat graf ontdekt is, zeg maar. Is daar door een bouwonderneming gehakt? Omdat er nieuwe tegeltjes in moeten bijvoorbeeld. Van, hé, ligt hier een graf. Ja, dan ben je ook alweer wat waarde kwijt, hè. Dus, ja, nou ja, goed. Deze archeoloog die krijgt nog te horen wat er precies gaat gebeuren. Hè? Of die een vonnis krijgt of een straf of noem eigenlijk maar op, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zaterdag, jongens. Het wordt lekker weer. Het is weekend.

0: Vanaf zijn geboorte was Erik al into radio.
1: Dit is by far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
0: En vandaag de dag nog steeds live op de radio.

Dat was toen de film Dirty Dancing, hè? Die toen veel oude liedjes weer in de belangstelling zette. Hè? Ja, dit was Maurice Williams en Stay. Ja, voor de wekker wakker, zaterdag. Ja, de Nederlandse beeldhouwer Erik Claus is overleden. Hij is 89 jaar geworden, zijn familie heeft dat bekendgemaakt. Claus wordt gezien als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. In 2017 kreeg hij zelfs de ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Hij werd in 1936 geboren in Haarlem en studeerde ook aan de grafische school in het Rijksinstituut voor tekenleraren. En deed daarna een studie aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Dit laatste instituut was hij in de jaren 80 verbonden als hoogleraar beeldhouwkunst. Ja, hij richtte zich meer op de klassieke beeldhouwkunst. Vanaf de jaren 60 werd zijn werk op verschillende openbare plekken in Nederland vooral tentoongesteld. Maar ja, er staan ook kunstwerken in andere landen. Zo ontwierp hij bronzen reliefs van prinses Beatrix, waarvan er één in het provinciehuis van Noord-Holland werd neergezet. Ook verbeeldde Claus oud-premier Willem Drees, een werk dat tot de verbouwing van het Binnenhof te zien was in Den Haag. Ja, heeft hij allemaal gemaakt, hè? Ja, tot zijn bekendste werken behoren de wachtersbeelden die verspreid staan door het land. Zo zijn er ook beelden te zien van hem in Utrecht, Alphen aan de Rijn en in Amsterdam. Ja, hij is overleden. Hij is 89 jaar geworden. Ja, vandaag wordt het een mooie dag. Vanmiddag dan hebben we zon en stapelwolken die elkaar afwisselen. Vooral in het zuiden kan het lokaal wel wat regenen. In de rest van het land blijft het droog. Zwakke, matige wind. Temperaturen lopen uiteen van 22 graden in het noorden tot 28 graden lokaal in het zuiden van het land. Limburg, België, groot deel van Duitsland. Vanavond zijn er wat opklaringen. Later in de avond en vannacht gaat de bewolking toenemen. Morgen wederom een mooie dag, maar wel wat koeler. 17, 18 graden. En dan gaan we in de nieuwe week nog meer afkoelen. Hoge temperaturen van 30 graden, die zijn er dan niet. Dus kunnen we weer een beetje bijkomen. Hè? Want het was wel heel vreemd warm gisteren. Hè? Ja, die dag daarvoor was het gewoon echt warm. Maar gisteren was het gewoon heel vreemd warm. Het was nog warmer dan warm eigenlijk. Dat komt door de luchtvochtigheid, ze me vertelde. Er zat veel vochtigheid in de lucht en dan voelt het allemaal wat warmer aan. Hè? Goedemorgen, voor de wekker wakker, zaterdag.

0: Vanessa Paradis is de flitsschijf van vandaag. Vandaag gaat hij meelopen. Een week lang hoor je het liedje af en toe voorbij komen in Voor de Wekker Wakker. Ja, mocht je ze live willen zien, deze Vanessa Paradis, dan moet je naar de Melkweg. 23 september treedt ze daarop in Amsterdam. Hè? Ja. Ja, heel af en toe in het programma door de week en natuurlijk ook in dit weekend hoor je een herhaling van Pastoor Servaas. Ja, hij is er niet mee gestopt. Hij maakt nog steeds nieuwe. Morgen dan hoor je een nieuwe aflevering. En zo heel af en toe pakken we er een oudje bij. Ik heb er eentje gevonden van november vorig jaar. En dat ging toen over een hond. Luister met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.
2: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van Pastoor Servaas.
1: Het was een vreselijke paniek op de pastorie. Truus de huishoudster had het helemaal niet meer. Ze vertelde overspannen dat er al een aantal inbraken waren geweest in de straat. En ze durfde 's nachts het huis niet meer uit. Ach, zei Bertha Koster, weet je wat ik doe? Ik ga wel een hond kopen. Een gevaarlijke hond die ons kan bewaken. Die ons kan beschermen 's avonds. En zo gedaan, zo gedaan. Bert had een hele mooie herdershond gekocht. Nog een pup, dus hij moest nog van alles leren. En Bert had in de bibliotheek een boek gehaald. Hoe voed ik mijn hond op? Allereerste plaats stond er in het boek: moet men vroeg opstaan en gaan naar de hond toe en laat de hond duidelijk weten wie de baas is. En hoe doe je dat? Je zegt duidelijk tegen de hond: ik ben de baas. Dus morgens om 6:30 was er al wat gestommel in de keuken en was Bert bezig met de hond. Ik hoorde hem nog roepen tegen de hond: ik ben de baas. Maar de hond gaf geen sjoegen. Een aantal weken later was Bert al een heel stuk met de opvoeding van de hond. En ik vroeg aan Bert: hoe heet hij? Dat doet er eigenlijk niet toe, zei Bert. Nou, dat maakte mij toch eigenlijk wel een beetje nieuwsgierig. Dus toen Bert aan het trainen was, achter op het kleine veldje, zat ik achter een struik te loeren hoe dat de hond wel zou heten. De hond liep een eindje weg van Bert en ik hoorde Bert roepen: Servaas, hier! Servaas, hier! En de hond kwam meteen. En ik voelde vol trots. Heel veel trots. Want zo'n naam Servaas, dat heeft toch een uitstraling. Dat geeft toch wel een beetje kracht en een beetje moed en een beetje

Zo, eventjes geheukt vandaag alweer, hè. Normaal en hels als een jachthond. En daarvoor die natuurlijk pastoorsevaas met de hond. Ja, af en toe een herhaling van deze bekende pastoor inmiddels, hè. Ja, in de Lage Landen. Goed voor de wekker wakker. Ja, ik had vorige week ook al gemeld, hè. De Amerikaanse rapper Ye mag toch naar Nederland komen voor zijn geplande optredens volgende maand in Arnhem. Volgens de minister van de Brink van Asiel en Migratie is er geen gegronde reden om hem de toegang te weigeren, zoals het Verenigd Koninkrijk onlangs wel heeft gedaan. Ja, kennen we natuurlijk ook als Kanye West. Hij deed in het verleden antisemitistische uitspraken en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Ja, later heeft hij ook excuses aangeboden voor de uitlatingen en zei dat zijn gedrag werd veroorzaakt door een psychiatrische stoornis. Ja, Van der Brink die zegt dat hij de uitlatingen van Kanye West natuurlijk ten zeerste veroordeelt, maar op dit moment is er geen aanwijzing dat er een reden kan zijn om hem te weren. Ja, zo werd er ook bekendgemaakt dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdom voor de concerten van de rapper, die inmiddels al 48 jaar is. De rapper kun je dan op 6 en 8 juni gaan bekijken. Ja, de burgemeester zei de uitspraken ook van deze rapper persoonlijk verwerpelijk te vinden, maar als burgemeester zei hij, moet je kijken naar zaken als openbare orde. Ja, en die zijn allemaal perfect op orde. Ja.

0: ik echt wel. Hey, Haya, bedankt.
1: Ja, het is een leuke naam, die man. Benny Wies, want zo heet hij officieel. Je hoorde, dat kent toch die. Ja, hij baalde dat hij een dagje mee moest draaien. Hij moest in één keer werken.
2: Erik van Vliet, met het nieuws van vandaag.
1: Inderdaad, we gaan even kijken naar het nieuws van vandaag. Paris Saint-Germain en Arsenal, die spelen vandaag. Arsenal won de belangrijkste prijs voor de Europese clubteams nog nooit. Ja, vandaag is de wedstrijd te zien, hè. Paris Saint-Germain en Arsenal om 6:00 via de bekende sportapps. En in Alkmaar is vandaag de afsluiting van de jaarlijkse LHBTI-manifestatie, Alkmaar Pride. Met onder andere een grachtentocht van tientallen vrolijke uitgedoste boten. En er komen zeg maar altijd zo'n tienduizenden bezoekers op af. Ja, het is eigenlijk net als in Amsterdam, alleen dan iets minder grootschalig. Maar ja, 10.000 bezoekers. Ik vind het aardig grootschalig gaat worden. En in Rotterdam wordt de Nacht tegen Seksueel Geweld georganiseerd. Mensen lopen een tocht door de Zuid-Hollandse stad om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in steden. Ja, en daar schort het nogal eens aan. Ja, de 20e en voorlaatste etappe van de Giro d'Italia is een loodzware bergrit. Moet een afstand gereden worden vandaag van 200 kilometer. Ook de vrouwen beginnen aan de Ronde van Italië met een eerste etappe over 139 kilometer. En die tour, of dat ritje van de vrouwen, gaat naar Ravenna. Ja. Ja, de politie heeft afgelopen nacht een man uit Os gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd in een sloot gevonden in Herpen en is waarschijnlijk om het leven gebracht. Ja, kort daarna werd ook een man opgepakt, maar die bleek er niks mee te maken te hebben en is inmiddels weer op vrije voeten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berghem Sport. Daar zijn ook alle wedstrijden vandaag afgelast. Verder nog meer kort nieuws. Voetballer Raheem Sterling is opgepakt. Er was een verkeersincident en het onderzoek loopt nog. En het Ghanese parlement stemt nu in met een strengere anti-LHBTI-wet. Ja, er zijn miljoenen bijen ontsnapt. Er was een ongeluk op een snelweg in de Verenigde Staten. Een vrachtwagen met 600 tot 800 bijenkasten moest uitwijken voor een auto, waarop de truck kantelde en ook een deel van de bijen ontsnapte. Ja, volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Honderden keren is hij gestoken en is overgebracht naar het ziekenhuis. De snelweg was ook een tijdje dicht. En de bergingsdiensten die hebben ook opgeruimd. Want er waren wat bijenkasten en zo. Maar ja, geen bijen meer te bekennen natuurlijk. Ja, imkers uit de omgeving die hebben wel actie ondernomen. Die zijn namelijk aan het helpen bij het vangen van de bijen. Mensen die in de buurt wonen en allergisch zijn voor bijensteken, die krijgen het advies voorlopig om ook eventjes binnen te blijven. Ja, ho eventjes, ze zeggen toch altijd dat bijen prikken niet. Hallo?

0: Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Nummer 15.

Ja, 11 juli dan begint het, hè, het wereldkampioenschap voetbal. En dat vindt dan plaats in Amerika, want ja, daar komen de wedstrijden allemaal vandaan. En ik zei het gisteren al, ja, de wedstrijden zijn op redelijk fatsoenlijke tijden. Dus je kunt het Nederlands elftal, of het Belgisch elftal, of het Duits elftal, zeg maar, op redelijk normale tijden zien. Er zijn wel een paar keer dat je s'nachts op moet. Maar goed, als echte voetbalminded, ja, heb je dat er wel voor over, denk ik, hè. Ja, Theo Diepenbrock met een oudje, een Bielof Hall. Hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is vandaag de Wereld Multiple Sclerose Dag. Ieder jaar wordt op deze dag de MSD gehouden. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de auto-immuunziekten die de zenuwen aantasten in de hersenen, de ogen en het ruggenmerg. Ja, Nederland telt meer dan 17.000 mensen met multiple sclerose. Naar Europees niveau is het natuurlijk nog veel meer. Ja, het is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. De naam multiple sclerose verwijst naar de verhardingen in het aangetaste weefsel. Multiple betekent meerdere en sclerose betekent verharding. Ja, de ziekte kan zeer uiteenlopende klachten veroorzaken. En elke patiënt die heeft weer een ander ziektebeeld. Ja, MS is chronisch en er is ook nog geen genezing mogelijk. Ja, de precieze oorzaak van de ziekte is ook niet bekend. In het laatste stadium is de patiënt afhankelijk van een rolstoel. Ja, het doel van de MS-dag is drieledig. Het vragen van aandacht natuurlijk voor de ziekte. Het verenigen en het mobiliseren van de wereldwijde MS-beweging. En het werven van fondsen waarmee de MS-beweging kan worden gesteund. Met onderzoek bijvoorbeeld, hè, om er toch een middel voor te vinden. Ja, Wereld MS-dag is een initiatief van de overkoepelende internationale MS-organisatie. En ook door de lidorganisaties die bij de MSIF zijn aangesloten. Nou ja, in België bijvoorbeeld en in Nederland wordt altijd op de laatste woensdag van mei de Wereld MS-dag georganiseerd. Nou ja, de MS-vereniging Nederland en de stichting MS Research die besteden aandacht aan deze dag. In België gebeurt dat door de MS-liga in Vlaanderen. Ja, het is een verschrikkelijke ziekte en daar moet hoognodig een medicijn voor komen.

De Electric Light Orchestra en all over the world uit de jaren 80. Staat het op een cd'tje hier in de studio. Beste, de 100 grootste jaren 80 hits. Nou ja, dat kun je wel stellen, wat een plaat zeg. Ja, afgekort ILO, hè? ILO. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag de Nationale Aardappeldag. Ja, misschien eet je het nooit of zo, want de populariteit gaat wel iets omlaag. Maar goed, ja, op deze dag wordt vaak de Nationale Aardappeldag georganiseerd. En niet alleen in Nederland en België, maar ook in Peru. Ja, de aardappel werd daar ongeveer 8000 jaar geleden voor het eerst gecultiveerd in delen van het hedendaagse Peru en Bolivia. Ja, aardappelen leveren de belangrijkste energiebron voor het Inca-rijk, onder andere. Nou ja, de aardappel werd in de 16e eeuw door een Spaanse ontdekkingsreiziger in Europa geïntroduceerd. Ja, en sindsdien zitten wij dus aan de aardappeltjes, hè? Aan de piepertjes. Ja, aan de, ja, de eigenheimers, hè? Die heb je ook, hè? De eigenheimertjes, de droogkokertjes. Ja, en ik vind dat wel lekker, hoor. Vooral een droge aardappel vind ik heerlijk, hè? Dan lekker koken en dan afgieten, hè? Dat water eruit eventjes. Even het vlammetje eronder houden en dan heb je zo'n kruimige aardappel. En dan een beetje zout eroverheen. Heerlijk. Ja, goed. De aardappel. En op deze dag trouwens in 1998 staat er een liedje van de Soca Boys en Biking, ja, op de bovenste plaats in de top 40. 3 weken lang en het is een lekker zomers liedje, dus waarom niet? Ja.

Bazooka Boys en Follow the Leader bij je voor de Wekker Wakker. Dit was hem weer voor vandaag. Ja, het belangrijkste nieuws. Het lichaam van een 47-jarige man uit Berchem is gevonden in een sloot. De politie gaat ervan uit dat hij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. En wereldwijd vallen er steeds meer doden door het gebruik van drones in oorlogsgebieden. Vorig jaar waren dat er meer dan 13.000. En dit jaar staat de teller al op ruim 5.860. Dat blijkt uit de cijfers van de conflictwaakhond. Ja, en mensen kiezen steeds meer voor een alcoholvrij drankje. Ja, alcohol is steeds minder populair. De meeste mensen doen dat als ze nog willen deelnemen aan het verkeer, maar ook om gezonder te leven en omdat ze fitter wakker willen worden. Ja, en de lijfarts van president Trump die zegt dat de president van Amerika kerngezond is. En het verleden op deze dag in 2005, de Amerikaanse studente Natalie Holloway verdwijnt spoorloos op Aruba. Het gebeurde na een avondje stappen. Ze zou met Johan van der Sloot en twee anderen naar het strand zijn gegaan. Wat daarna gebeurde is nooit helemaal duidelijk geworden. Goed, dit was voor de Wekker Wakker, hè? Ja.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

ja, heerlijk, zijn weer begonnen. Welkom bij de Muziek Safari. Fijn dat je erbij bent en dat je met me meewandelt door het muzikale landschap. We begonnen met Chet Puri, of Puriri, een bekende country zangeres uit Nieuw-Zeeland. En het lied Flying High, een zelfgeschreven emotionele country ballad, was meer een persoonlijk eerbetoon aan haar overleden vader. Weet je, als je even de wereld buitensluit, dan gaan we naar ABBA en die neemt je mee met zo'n heerlijk tijdloze klassieker, grote hit in de vorige eeuw, Fernando.

Heerlijk stukje muziek was dit, hè? Cat, This Blues of Me. Een indrukwekkende blueszong van B.B. King. Afkomstig van zijn met Grammy bekroonde album One Kind Favor uit het jaar 2008 was dat alweer. Schaduw, dat is een beetje een feestelijke poptrack met een serieuze knipoog. En gezongen door K3 en verrassende combinatie met rapper Donnie.

Nou, als je van wandelen houdt, was dit een mooie melodie die bij jou past. Horst Jankowski, een internationaal vermaarde Duitse jazzpianist. Hij werd vooral beroemd door zijn hele relaxe manier easy listening muziek te maken en zijn kenmerkende pianospel. Ja, en zijn absolute meesterwerk, dat was het nummer A Walk in the Black Forest. Lekker wandelen in het Zwarte Woud. Dat het jaar 1965 was dat alweer. Verder met het Nederlandstalige muziek. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Ja, een mooi melancholisch luisterlied over een hernieuwde kennismaking met een oude geliefde. En hoewel dat onlosmakelijk met Benny Nijman wordt geassocieerd, is het nummer eigenlijk geschreven en ook uitgebracht door een hele andere Nederlandse artiest in 1975. En wel Joost Nuizel. Maar goed, wij kennen het allerbeste met deze Limburgse artiest.

Ja, ja, een nummer uit 1984 was dit alweer Somebody's Watching Me van de zanger Amerikaanse Rockwell. En een nummer dat is wereldwijd beroemd dankzij die onmiskenbare gastvocalen van zijn goede vriend Michael Jackson in het refrein. Een verhaal over een doodgewone man die het gevoel heeft dat hij overal in de gaten wordt gehouden, zelfs als hij alleen thuis is. Daar ging het lied over. Verder met Goodbye Yellow Brick Road, ballad uit 1973, geschreven door Elton John en Bernie Taupin. De titel is een directe verwijzing naar het magische pad uit The Wizard of Oz, waar het personage Dorothy via de gele stenen weg op zoek ging naar de rijkdom en fantasie. In Emerald City bezingt de tekst juist het verlaten van die enorme klemmer.

Zo, de nummer Blues for Breakfast, geschreven door de Amerikaanse country folk duo Lance en Leah. Uitgebracht 10 april van het jaar 2026. En weet je, dat nummer is een eerbetoon. Niet aan iemand, maar aan iets. Een eerbetoon aan de verbinding die de artiesten hebben met hun gitaar, de Six String Singer. Ja, hoe we op het idee komen om daar een lied over te schrijven. Nou, prima gedaan. Verder met Nederlandstalig, Tranen van Goud. Een Nederlandstalige popballad van Aaron Blommaert uit België en met Zoe Livé. Een nummer over het beseffen dat iemand niet voor altijd in je leven blijft, maar dat de tijd die je samen had heel waardevol blijft.

20 Seconds, de debut single van zanger Ruben Hillen. Het nummer waarmee hij dit jaar ook het programma The Voice of Holland wist te winnen. Ben benieuwd hoe vaak we nog wat van hem gaan horen. Maar dat is allemaal nog toekomstmuziek. After the Gold Rush, een bekende cover van het gelijknamige nummer van Neil Young. Nu Linda Ronstadt, die het lied niet solo heeft gezongen, maar samen met haar muzikale vriendinnen Dolly Parton en Emmylou Harris. En dat leverde de drie dames ook nog in het jaar 2000 een Grammy Award op.

Zwart-wit uit 1984, een van de bekendste Nederlandstalige protestsongs, geschreven door Frank Boeien, lied over een racistische moord op een 15-jarige Antilliaanse jongen in 1983 in Amsterdam. Verder met een zeer persoonlijke, emotionele zinkel van Suzanne en Freek. Het nummer Halverwege. Het gaat dat lied over durven leunen op elkaar. Er voor elkaar zijn in hele moeilijke tijden en samen de lasten te dragen.

Ja, weet je, Bert, wie is dan live? Moet dan naar Lekker Live, de Nits in nummer in de Dutch Mountains uit 1987. En als je afvraagt, wat zijn daar die Nederlandse bergen? Nou, het is een beetje een metafoor. In de platte Nederland doelt die band op de typische Hollandse dijken, wolkenluchten en daken. En dat is een beetje de fantasie in het landschap van de Dutch Mountains van deze formatie. Verder met Taylor Swift, een gelijknamige, een nummer over iemand die een beetje op haar naam lijkt. Elizabeth Taylor, een nummer over een hele iconische dame.

Ja, ja, Dibbala Taylor, Taylor Swift en Elizabeth Taylor was dat. Goed, we gaan ons opmaken voor het tweede uur. De eerste deel van de wandeling zit er bijna op. Ze zeggen, blijf lekker luisteren, want er komt nog heel veel mooie muziek. En wat mij betreft graag tot zo dadelijk bij het tweede uur van de Muziek Safari.

Zo. Eventjes een lekker begin van het tweede uur van de Muziek Safari. En fijn dat ik iedereen wie zie die er bij het eerste uur ook bij was. Doet mij alleen maar heel erg veel deugd. Begonnen met het nummer I've Got My Love To Keep Me Warm van Ingrid Michaelson. Een lekkere, eigenzinnige cover van een klassieke jazz standard. En werd het oorspronkelijk geschreven in 1937 door Irving Berlin voor de film On The Avenue. Goed, dat weet je dan ook allemaal weer. Prachtig mooie dag. Ja, dat is het wellicht zeker wel. Ook een bekend nummer, een vrolijk Drents nummer van de singer-songwriter Daniel Lohuis. En hij, Lohuis, die schreef een groot deel van het album Houd Moed uit 2011 tijdens reis door de Verenigde Staten en Canada. Dat heeft mooie pareltjes opgebracht.

The Ice Queen van de Canadese bluesgitarist en zangeres Sue Foley. Een mooie sfeervolle titelsong van haar gelijknamige comeback album uit het jaar 2018. Valt er meer over dat nummer te vertellen? Ja, misschien eigenlijk wel over haar gitaar, een aardig weetje. Want Foley staat erom bekend dat ze dit nummer en haar andere werk overigens speelt op haar iconische roze Fender Telecaster uit circa 1988, die ze liefkozend Pinky noemt. Ach ja, zo heeft iedereen zijn eigen knuffel, om het zo maar eventjes vast te stellen. Beauty and a Beat, wereldwijd electropop dance nummer van Justin Bieber en Nicki Minaj, afkomstig van het album Believe. Hier komen ze aan.

crunchy granola. Crunchy Canola Seed, bekend instrumentalnummer van Percy Faith Orchestra uit 1973. En het is een cover van het gelijknamige pop-rocknummer van Neil Diamond in 1971. En ik ben ervan overtuigd dat heel veel oudere luisteraars onder ons dachten van, hey, maar dit melodietje, dat kan ik. Dat klopt, want het was ook in het begin van de jaren 70, de begintune van het populaire Radio Veronica-programma Fietsen rond de tafel.

En later werd ook gebruikt de andere zeezenders, Radio Miamico, Radio Caroline. Allemaal in ons oudere collectieve geheugen gegrift als de iconische radiotune. Iets geheel anders nu, een beetje feestmuziek, een feestknaller. Waarom ook eigenlijk niet in de muzieksafari? Het lied Moet Nou van Robert van Hemert en rapper Donnie.

Small Town Boy, dat debuutsingle van de Britse band Bronski Beat uit 1984. Ja, emotioneel baanbrekend nummer. Dat het verhaal vertelt over een homoseksuele jongen die zijn bekrompen dorp ontvlucht vanwege afwijzing, homofobie en allemaal toch wel gebaseerd ook op de eigen ervaringen van zanger Jamie Summerfield. Goed, dan gaan we even gauw verder met de Maxi Safari, want Maxi is hij zeker. Ik heb over het nummer Gold Little Heart. Een mooi nummer van het album Love and Hate van de Britse singer-songwriter Michael Kiwanuka uit het jaar 2016. Het combineert soul, gospel, psychedelica en is al wel wereldwijd bekend geworden als de iconische intro van de hitserie Big Little Lies. Ja, we draaien de albumversie, het duurt bijna 10 minuten. Het begint ook met een heel lang intro van bijna 4 minuten. Ik zeg, ga er even lekker voor zitten en laat het nummer Gold Little Heart van Michael Kiwanuka op je inwerken.

Cold Little Heart, Michael Kiwanuka. Nou, koud heb ik er absoluut van gekregen. Een prachtig nummer. En het was de Maxi Safari voor deze week in de Muziek Safari. Treintje Oosterhuis die bracht in september 2025 een live versie uit van de klassieker Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours in samenwerking met de Jazz Orchestra van het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. De single die verscheen ter promotie van haar gelijknamige album en theatertournee, waarmee ze een muzikaal eerbetoon brengt aan haar grote idool Stevie Wonder.

Ach ja. Er zijn vier nummers. Er zitten geen hele moeilijke verhalen aan en diepe achtergronden. Gewoon lekker vrolijk indie folk, country pop nummertje en lekkere hits. Boston van de Amerikaanse singer-songwriter Stella Lefty. En meer is er niet, gewoon lekker blij zijn. Een nummer over een jongen op wie ze verliefd was. Meer is het eigenlijk niet. De Kleur in de Regen is de Nederlandstalige debuutsingle van de Vlaamse zangeres Jelle van Daal, die begin mei 2026 verscheen. Het betekent een muzikale stijlbreuk voor de voormalige Lasco-zangeres, die toch hiermee definitief haar overstap maakt naar Nederlandstalige popmuziek. Laten we eens even gaan luisteren naar Kleuren in de Regen.

zomaar opeens verzuild geraakt in het jaar 1983 met duo Daryl Hall en John Oates. Nummer L, dat Education was dat. Goed, ik ga alvast zeggen dankjewel dat je erbij was vandaag in de Muziek Safari. En tref je uiteraard weer volgende week heel graag dat je weer lekker met me meewandelt en meegeniet van

Het muzikale landschap. We gaan eruit met een muzikale nostalgische terugblik op het ouderlijk huis samen met Wilke Alberti. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

keizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Opgelet als snelle kaartjes aan de kassa.
3: Saluti di probati, hangt die, daar staat hij. Hupkei, daar gaat hij.
4: Marco de Bruin.

werd een geweldige grote hitsingle voor Eiffel 65 met Blue Danade. Welkom in de hitmolen. 60 jaar popmuziek in 60 minuten.

Dit was 33 jaar geleden de eerste top 40 hit voor Gabriella met Dreams. Van 93 naar 95, 2 jaar verschil met dit one-hit wonder, Fool's Garden, Lemon Tree.

vorige single van het Nederlands duo Suzanne en Freek met Niemand. En ze stonden zowat gelijktijdig in de hitparade met deze van Sienna Spyro, Die on This Hill.

Een van die vele boysbands uit de jaren 90. NSYNC, I Want You Back. Wij gaan eruit met onze gouden ouwe voor deze week. Tommy Roo uit 77. Enkie Penkie. Tot een volgende. Daag.

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Haalt Het.

Vlaamse top 15 voor week 21. Vrienden, welkom. Blij dat u erbij bent. Verdwenen Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? Vorige week op nummer 7. We nemen ook afscheid van K3. Liefde, love, amour. Vorige week 14. En dat betekent dat we 2 nieuwe hebben. We hebben 6 stijgers en we hebben 7 dalers. Vorige week stonden ze op nummer 9 en nu op de laatste plaats op 15. The Memories and Pizzerico.

Mooi nummer, The Memories met Pizzerico. Vorige week stonden ze op nummer 9 en nu op 15. Wie ook gezakt is, dat is Luc Steno van 13 naar 14. Wat blijft er over?

Is dat geen goeie? Onze eerste nieuwe op nummer 12, Sam Goris en Raak. Van 6 naar 11, de Romeo's.

0: nieuwe op nummer 9, de Julia's. Ik voel de zomer in jou en mij.
1: Hallo, ik ben Steve Tielis en ik ben ontzettend trots in de Vlaamse top 15 te staan met mijn nieuwe single.
0: Steve Tielis en Sarah, als dat gebeurt...

0: Dat heb je vast herkend, hè? Een nummer van Ingeborg. Alles dat gebeurt in een versie van Steve Dillons en zijn nieuwe vriendin Sarah. Wat je zeker moet doen, vrienden, en niet vergeten, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma. www.devlaamsetop15.be. Na, na, na, na, na,
0: na. Deze week op nummer 7, David van Dijk.

in Antwerpen, vierde mijn verjaardag. Kwam mij als gast

Als dat niet mooi is, Bart Herman, vorige week 5 plaatsen gezakt op nummer 6, liedje van Stef Bos. Is toch nummer 1 geweest hoor, deze Amber en Dylan. Per ongeluk.

0: Van Hunter, ik zing telkens YOLO. Deze week op nummer 4.
1: De Vlaamse top 15. Jos van Meer.

En wij zitten in de top 3. Open nummer 3, Jeremy Vrielink, Op weg naar mezelf. Vorige week op 1 en nu op 2. Thierry Segers, dat is ook een mooie. Dansbaar.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Op nummer 15, The Memories met Pizzerico. Vorige week 13, plaatje gezakt. Op 14, Luc Steno, wat blijft er over? Op nummer 13, Udo, als de wereld morgen eindigt. De eerste nieuwe op 12, Sam Goris met Rek. Van 6 naar 11, de Romeo's, ik zag jou maar even. Van 12 naar 10, Swoop, groeten uit de feesttent. Tweede nieuwe op 9, de Julia's, ik voel de zomer in mij. Op nummer 8, Steve Dillens met vriendin Sarah. Als dat gebeurt. David van Dijk, vorige week 11 en nu op nummer 7. Ik kan het niet geloven. En wij ook niet. Op nummer 6, Bart Herman, liedje van Stef Bos. Van 2 naar 5, Amber en Dylan, per ongeluk. Van 10 naar 4, flinke stijger, Phil Hunter, ik zing telkens YOLO. Van 4 naar 3, Jeremy Vrielink, op weg naar mezelf. Van 1 naar 2, Thierry Segers, dansbaar. En dat betekent, vrienden, dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Deze week op nummer 1, Bart Peters, de bevalligste.
2: Nummer 1 in de Vlaamse top 15.
3: Hi, ik ben Bart Peters en ik vind het geweldig dat ik deze week de nummer 1 ben in de Vlaamse top 15 bij Jos van Meer. Veel luisterplezier met onze nieuwe single De Bevalligste over onze eerste kleindochter. Joe!

nummer 1 deze week in onze Vlaamse top 15. Bart Peters met De Bevalligste. Dit was de Vlaamse top 15 voor week 21. Bedankt dat u erbij was. We maken alvast een afspraak voor een volgende gelegenheid. We gaan eruit met een nieuwe supertip. Jan Buitens, leef. Toi, toi.

Salim Segers met een van zijn leuke nummers, dus vanuit vervlogen tijden. En dat past natuurlijk allemaal in onze nieuwe start van ons programma voor jou, Terug naar Toen. Welkom vrienden, het komende uurtje mag ik voor jullie wederom met veel plezier leuke plaatjes van lang geleden uitkiezen. En na deze van Salim Segers gaan we meteen eentje draaien van Elvis en die mooie Ask Me.

We zaten ergens in 1974 met deze hit van Danny Christian en zijn Besa Me Mucho. We blijven in de gouden 70er jaren en toen scoorde onze moustache natuurlijk de ene hit na de andere. The Griddle of Love, Things, All My Trouble, maar ook deze mooie In the Misty Moonlight, Moustache.

0: je ook niet.
1: Want als je ooit die kant op gaat, dan loopt
0: Benny Nijman.
1: Nooit meer alleen.
0: Genoeg gepraat. Een man die heel wat prachtige songs op zijn palmares heeft. Maar ze worden helaas een beetje in de vergeethoek en daarom proberen wij ze opnieuw te draaien en met veel plezier dus in onze programma's zoals deze Muziekdoos. Johnny Blanco is er ook zo eentje. Uit

zo is een klassieker van onze collega Tina Rosita. Ja, España. Hey, hier is hem ze. Jorberg of Sylvia. Met een van zijn mooie songs. Vandaag heb ik deze. Claire.

het nog een keertje. Paul Severs bracht voor ons nog een keer die kusjesdans. En Monica Martijn, vrienden. Ja, je hoort ze niet zo vaak voorbij komen. Maar het is toch een heel mooi en engelachtig stemgeluid. Gaan we er samen nog eens van genieten. We moeten ze vaker draaien. Dan ben ik vast van overtuigd dat die mening van jullie uit ook zo is. Je mag het altijd laten weten. RudolfStevens@telenet.be. En nu maar genieten van die mooie stem. Monica Martijn.

Jorge Adamo. En we draaien nog eens heel graag van hem deze Semavi. En na Salvador Adamo, een andere grootmeester van bij ons, Wiltura, met een nummertje vanuit 73 aan het strand.

0: gebracht. My Heart Will Come Home, Celine Dion. Dat allemaal voor jou in deze aflevering van Terug naar Toen.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

nummer dat we uiteraard nog allemaal kennen van Elvis Presley. Carole Perkins bracht het deze keer voor ons. We houden het Pieter nog even in. En we gaan dat doen samen met een van die leuke hits van Steps.

Ziezo, dat was dan weer om voor vandaag onze aflevering van Terug naar Toen. En hopelijk hebben jullie er daarvan aan de andere kant van genoten. Laat je mij het ook weten? Wel, ik ben nieuwsgierig. Laat jullie horen via rudolfstevens@telenet.be. En afsluiten gaan we doen met een leuke plaat vanuit die gouden 70er jaren. Kinderen voor kinderen en op een onbewoond eiland. Vrienden, luisteraars, nog veel plezier toegewenst met de collega's. En heel graag tot een volgende Terug naar Toen.

zijn eerste kennismaking met de band Highlight. Wel, die gaat direct samen met hun grootste hit, deze California uit 1977. De inzet van een nieuw uur de grootste hits in de music.

Het is een nummer die door een aantal artiesten werd opgenomen. Joe Cocker, die had er zijn eigen versie van. En in 2001 scoorde ook de Britse DJ Tall Paul een hit in eigen land met enkele samples van deze hit Never Tear Us Apart.

Na de zoveelste ruzie op rij was hij het bekvechten kennelijk meer dan beu en vroeg om gewoon niets meer te zeggen. Wat een fijne classic van André Hazes. Ja, jij mag het natuurlijk wel zeggen, hè, als we je nog een plezier kunnen doen met je favoriete platen. Je hebt hem nog niet gehoord in de Music Machine. Stuur het me gerust even door welke plaat dat is. degrootstehits@gmail.com. degrootstehits@gmail.com. Zometeen Gompie, Peter Koelewijn met zijn versie van Living Next Door to Alice. Who the fuck is Alice? Eerst The Cranberries. Dit is Ode to My Family.

dat vinden we weer leuk. Hè. Who the fuck is Alice? De versie van Gompie Peter Koelewijn. Die er inderdaad voor tekende voor de remake van die oude hit van Smokey. Hij bracht het uit in 1995. En vandaag de dag zingt iedereen het refreintje mee alsof het echt van hem is. Zometeen een oude hit van Man at Work. Eerst ook uit Nederland, The Cats.

From Down Under. En ook bekend van die hit Man at Work and Who Can It Be Now. Dit is de Music Machine. Elke week weer een uur lang de grootste hits. Kregen een berichtje binnen van Sabine. Sabine die houdt nogal van muziek van Deep Purple en vroeg of ik Smoke on the Water nog eens kon draaien. Ja, natuurlijk kan ik dat doen. Maar eerst laat ik u wat meegenieten van...

Ik ben het niet helemaal zeker, maar ging het niet over een hotel die in brand stond? Ik zal Mr. Google nog eens moeten raadplegen voor u. Deep Purple was het en Smoke on the Water. Straks Nederlandstalig werk van Claire, net als Vreemde Vogels, eerst Back to the 70s. Dit komt uit 1970 en doet waarschijnlijk nu al een belletje rinkelen. Zing gerust mee met All

0: Wat een leuke Vlaamse classic bij ons nog eens. Claire met Vreemde Vogels. Een plaatje die je misschien nog wel kent in de andere versie van Glen Campbell. Zijn Rhinestone Cowboy. En over een cowboy gesproken. Ja, als we richting paard en kar en western gaan, dan hoort dit soort van muziek erbij. Country is dit, van Johnny Cash.
1: Love is a burning thing. And it makes

Ring of Fire. The Ring of Fire, geschreven door de Amerikanen June Carter en Merle Gilmore. Eigenlijk voor de zus van June, die heette Anita Carter. Die bracht het ook uit in 1962, maar het werd niet zo'n groot succes. Tot hij ermee op de proppen kwam natuurlijk. Johnny Cash en The Ring of Fire. Volgende week is er een nieuwe Music Machine. Ook dan weer met de grootste hits. De hits die jij uitkiest. Voor van

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle muziek in blokjes van 3 worden gedraaid. Zoals weer gewoonlijk, over 25 minuten een mooie plaat uit de jukebox vandaan. Welke het is, ik heb echt geen idee. En ze richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, wat jullie maar willen. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1981 met... Fruitcake.

man met de vele stromen muziek noemen we hem altijd. Robbie Williams, Supreme 2001. Daarvoor Color Me Bad. Ook een mooie plaat uit 1991. En die was van Color Me Bad. I Wanna Sex You Up, wou ik eigenlijk zeggen. En Fruitcake en My Feet Won't Move uit 1981. Fruitcake, ja, dat was ook weer een aparte groep. Dat was een discogroep eigenlijk. En die werd in 1980 opgericht door Jan-Paul Driessen en Rob Takema. Jan-Paul Driessen is een broer van Eldert Driessen, van de band van Spargo. Vandaar die link in disco. Hun eerste single, My Feet Won't Move, wordt veel gedraaid op Radio 3. En bereikt begin 1981 de 8e positie in zowel de Nederlandse top 40 als de nationale hitparade. De verdere singles werden minder succesvol. En de band, helaas, sterft er ook een stille dood in 1984. Ja, zo lopen die dingen nou eenmaal. Goed, volgende blokje van 3 beginnen we in 1982. One Step Further, dit is Bardot.

0: zeker de Nederlandse trots genoemd worden. Suzanne en Freek en Slapeloosheid, zo heet die plaat uit 2023. Daarvoor John Mayer en Shadow Days 2012. Er zit toch weer 11 jaar verschil tussen. En Bardo en One Step Further. En die plaat komt alweer uit 1982. Dat was het jaar...
1: Hey Tim!
0: Oh ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik let weer niet op. Nou, ik heb het kwartje erin gedaan. Eens even kijken. R6. R6 drukken we in. En wat komt daaruit? Altijd maar weer afwachten natuurlijk. De groep is gevonden en we kregen... Oh.

1975. Leuk plaatje is dat, hè? Eigenlijk dat plaatje is ook gezongen door Rudy Karel. En dat weet je ook nog wel. En toen heette het Samen een straatje om. Inderdaad, de meesten hebben het wel erkend. Goed, Peter Shelby, dat is een Britse popzanger en songwriter uit de jaren 70. En Shelby stapte in 1965 in de Britse muziekbusiness. En werkte afhankelijk als songpromoter van de muziekuitgever Chappell & Co. Later ging hij naar Decca Records als talentenscout en ontdekte voor dat label Eamon Corner en 10 Years After. Hij bezorgde ook The Guys and Dolls en Chris Rea een vet contract bij dit label. Als artiest had Shelly hits met Gay Baby en Love Me, Love My Dog. En die heb ik inderdaad net gedraaid. Leuk, hè, al die platen met een beetje korte informatie. Goed, we gaan naar 1986. Love Can Turn Around. Dit is Farley, Jackmaster Funk.

0: 2000 en Farley, Jankmaster Funk en Love Can Turn Around. En die plaat inderdaad, wat ik al zei, 1986 alweer. We zijn toe aan het laatste item alweer in deze show. En de vaste luisteraars weten het vast wel weer. Het is weer tijd voor...
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze...
3: Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze...
4: Geef mij...

0: van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Oranje Top 30. We hebben het eerste overzicht voor je, de nummers 30 tot en met nummer 21. Kortom, we gaan van start met de Oranje Top 30 van week 22. Met op 30 zakken er vanaf 21 in de derde week Jan Biggel met Iedereen Weet. Pascal Redeker was vorige week de nummer 8 en is deze week terug te vinden op 29 in zijn zesde week met De Badkamerkraan. De eerste nieuwkomer deze week op nummer 28, Jari Hellegers met Vlam in de Pan. Klaas Henstra op 27, hij zakt in de zesde week drie plaatsjes met Jongensdroom. Alles wat ik zoek, van John West en Lange Frans, staat inmiddels 11 weken in de lijst. En in die 11e week zakken de heren van 23 naar nummer 26. Op 25 de tweede nieuwkomer, Rob van Daal met Waarom doe je dit nou? Diamantenring van Damien van Oost staat 9 weken genoteerd. Hij was vorige week de nummer 19 en deze week terug te vinden op nummer 24. En zakken er van 17 naar nummer 23, en dat alles in de vijfde week, Donnie en Senna met Waar blijf je nou? King Size Bed, de nieuwe single van Hans en Thomas, staat 2 weken in de lijst. En in die tweede week boekt hij winst. Hij stijgt door van 28 naar nummer 22. En dan als laatste in het eerste overzicht, op 21, nieuw binnen, Manuel met Spreid mijn vleugels uit. De Oranje Top
1: 30. Nieuw binnen in de Oranje Top 30. Nummer 19.

0: En dan nu het tweede overzicht van de Oranje Top 30 van week 22. Op 20, John de Bever, als jij nu nog niet weet. En daarmee staat John 7 weken in de lijst. En zakt hij in de 7e week ook 7 plaatsjes van 13 naar nummer 20. Nieuw binnen op 19, de 3A's met Losvast. Robert van Hemert en Donnie met Moet het nou staan 15 weken in de lijst. En met 15 weken zijn ze de langstgenoteerde uit de Oranje Top 30 van deze week. En in die 15e week boeken ze winst. Ze stijgen door van 20 naar nummer 18. 3 plaatsjes verlies in de 3e week voor Jurieke Sterke. Ze zakt van 14 naar nummer 17 met Goed Geboerd. Als ik weg ben van Marloes was vorige week de nummer 18. En in de 3e week stijgt ze door naar nummer 16. Op 15 blijven staan Danny Christian met Ai Ai Olga. Zakken er van 11 naar nummer 14 in de 7e week Marco Schuitmaker met Deze Nacht. 1 plekje hoger op nummer 13. Zakken er vanaf 10 en dat alles ook in de 3e week. Gerard Joling, Niet voor één keer. Op 12, daar een nieuwkomer en daarmee de hoogste nieuwkomer deze week in de Oranje Top 30. Tino Martin met Jong en Dom. En dan als laatste in de tweede overzicht op nummer 11, doorgestegen vanaf 27 in week nummer 2, Jeroen van Zijlst met Griekse Nacht. De Oranje Top 30.
1: Nummer 10.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst

En dan nu alweer het derde en laatste overzicht van de Oranje Top 30 van deze week. En dat betekent de top 10. Met op nummer 10 Frank van Etten. Niet bang voor de duivel. Was vorige week nog de nummer 9. En in de vierde week doet Frank één stapje terug en is daarmee de nieuwe nummer 10 geworden. Zakken er van 2 naar nummer 9 in de zesde week. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. Op 8 Danny de Munk. Hij staat 4 plaatsjes door in de negende week met Heerlijk. Favoriete kroeg van Zino Grauw staat 4 weken in de lijst. Was vorige week de nummer 4 en deze week terug te vinden op nummer 7. Doorgestegen van 16 naar nummer 6 in de tweede week Oranje Top 30. René Schuurmans met Al win ik 16 miljoen. Dans tot de morgen met mij van Janne staat 7 weken in de lijst. Hij stond vorige week op 5 en daar is hij blijven staan. Dus net zo 5 als vorige week. Zakken er van 3 naar nummer 4. Wolter Kroes, Routou Selei. En daarmee staat Wolter 4 weken in de lijst. En dan de laatste 3 uit de Oranje Top 30 van deze week. Met op 3, doorgestegen vanaf 7. Lil Kleine samen met Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek. De nummer 2 is doorgestegen vanaf nummer 6 en dat alles in de vijfde week. Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit met Zij Hoort Bij Mij. En we mogen 12 weken noteren voor de nummer 1. Die is blijven staan, de grote hit van dit moment. Justin de Wild en Cheerio. En dat is over de Oranje Top 30 van week 22. Wil je de lijst nog een keer nalezen? Kijk dan snel op oranjetop30.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. Oranje Top 30. Nummer.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De mooiste liedjes uit de vorige eeuw. Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.

0: plaat uit de jaren 80 met een relaxed groove en een duidelijke boodschap. Laat alles gewoon op zijn tijd gebeuren. Niets forceren dus. Leon Haywood was dat en Don't Push It, Don't Force It.
1: Je luistert naar Muzikale Parels.
0: We hebben weer een prachtige selectie voor je klaarstaan. Van tijdloze klassiekers tot vergeten parels die je hart meteen raken. Laat je vooral verrassen door de klanken van vroeger en geniet van nummers die misschien even stil waren, maar nooit verdwenen zijn. Met straks een one-hit wonder. We hebben Christophe Van Dam met Hit Story en daarnaast alleen maar parels uit de vorige eeuw. Dit is Gary Rafferty en Ride Down the Line.

Jimmy Somerville die bracht in 1989 een Engelstalige cover uit met de titel Comment te dire adieu, it's hard to say goodbye. Hij deed dat samen met June Miles Kingston. Die versie werd vooral in Europa een hit. Daarnaast zijn er ook nog covers en interpretaties door verschillende Franse artiesten doorheen de jaren. Maar de versie van Françoise Hardy uit 1968 blijft de meest iconische. Comment te dire adieu. Zometeen geven we een ruk aan onze platendraaier. We laten hem op 45 toeren draaien. Na Peter Kent. Dit is For Your Love.

0: gaan we terug naar 29 mei 1976. Ferrari met Sweet Love. Deze single stond 1 week op nummer 1. Ferrari was een Nederlandse band rond Frank Vaas. En Sweet Love werd hun enige nummer 1 hit. Het nummer verscheen op het label Negram. De band scoorde meerdere top 40 hits in korte tijd. En Frank Vaas schreef zelf de tekst. Internationaal kende het nummer ook succes. Later ging Vaas solo verder, maar Sweet Love blijft een klassieker uit de jaren 70.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: Kiki Dee en Elton John met Don't Go Breaking My Heart. Maar in 1993 deden ze het nog eens over met dit mooie en romantische True Love. En nu naar Vlaanderen met een ouwertje van Louis Neefs.
1: Benjamin zei, ik rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen. Hier kan

0: Dit zijn de muzikale parels met Stef Tielemans.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits
1: met Christophe Van Dam.
3: In de clip van Head Over Heels uit 1982 van ABBA staat een drukke society-vrouw centraal die zich van boutique naar boutique haast met een zichtbaar vermoeide echtgenoot in haar kielzog. Annie Friedlingstadt speelt de flamboyante vriendin terwijl Benny Anderson achter de piano opduikt. Opmerkelijk, buiten Europa verscheen het nummer niet als hoofdsingle. In de States werd gekozen voor When All Is Said and Done en dat daar de laatste Billboard Hot 100-notering van ABBA werd. In het Verenigd Koninkrijk bleef Head Over Heels steken op nummer 25, waarmee hun lange reeks top 10 hits werd doorbroken.

vertellen, want ze hebben veel hits gescoord in het muzikale hitverleden. En vandaag koos Christophe Van Dam voor Head Over Heels in zijn item Hit Story.

0: koestert het maar best met de nodige zorg. Het hart, When Your Heart Is Weak, van Cock Robin uit 1986. En nu is het tijd voor...
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1970. Love Grows. Dat werd geschreven door Tony McLean, Barry Mason en ingezongen door Tony Burrows. Dat is een stem die op talloze hits te horen is. Het nummer springt van 13 naar 1 in de Britse hitparaden in dat jaar. En wordt ook een grote Amerikaanse hit. Edison Lighthouse blijkt echter vooral een studioproject. Ondanks latere bezettingen blijft Love Grows een enige echte hit, maar wel eentje die tijdloos blijft.
1: Een one-hit wonder.

0: net voor het einde heb ik voor jullie nog een
1: vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we naar 1977 met Flash and the Pen. Ken je deze nog? Dit is Down Among the Dead Men.

Queen of Soul, die mocht eraan beginnen vandaag aan deze nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. De zangeres leeft niet meer, helaas. Ze is overleden op 16 augustus 2018. En dit was een van de vele hits die ze ons heeft nagelaten. Deze Freeway of Love. Heel welkom. In het eerste uur gaan we alweer terug naar 9 april. En in het tweede uur gaan we even zien wie er allemaal jarig is. Dat zijn zowat de vaste ingrediënten. En de grote hits natuurlijk, zoals deze van Supertramp. Hey!

Fleetwood Mac, het is een band die in 1967 werd opgericht in Londen. Hun album Rumours geldt eigenlijk nog als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. En hun eerste hit scoorde ze al in 1968 met Need Your Love So Bad. En je hoorde net deze Little Lies, wat iets recenter was, 1987. Allemaal grote hits, ben nu een beetje disco hier in dit programma. Casey and the Sunshine Band, Get Down Tonight.

Het moet volgens mij een van de eerste boybands geweest zijn. Brass zat hier een grote hit mee in de jaren 80. When Will I Be Famous? En daar zijn ze best ook wel beroemd mee geworden. En dit hier komt uit de serie Sarah. Dat was ooit een telenovelle. En Natalia had hier ook een grote hit mee gehad eigenlijk. Where She Belongs.

0: Queen of Pop, dat was nog Madonna hier met deze grote hit, Live to Tell.
1: Feiten van de dag.
0: Er is heel wat gebeurd op 9 april, want zeker 44 mensen komen om bij twee bomaanslagen in Egypte op Palmzondag 2017. In de Efteling wordt de attractie Vogel Rock geopend. In 1998 was dat. Jan Raas wint voor de eerste keer Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race, en dat in 1977. En dan blijven we nog even in de wielersport, want Tom Boonen rijdt zijn laatste Parijs-Roubaix en neemt afscheid van de wielersport, en dat in 2017. Apple maakt bekend dat er wereldwijd 100 miljoen iPods verkocht zijn, dat vandaag in 2007. En de film World Flesh and Devil verschijnt. Op het eerste gezicht niks bijzonders, maar het is wel de eerste film die volledig in kleur is, en dat in 1914. Ik ga...

Dat is ook weer een hit van lang, lang geleden. Mark Bullen en T-Rex en deze Get It On. Het komende uur in deel 2 is er nog veel meer. Allemaal mooie herinneringen, als je het mij vraagt. Ik heb nog deze van Absent Minded. Graag tot zometeen.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaarde.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

Even naar Duitsland. Dat is muziek om altijd vrolijk van te worden. Boney M. Deze Children of Paradise. Het paradijs van de hits. Welkom in uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Met het komende uur Julia Claire. George Michael. Ook Bruce Springsteen die komt langs. En ook de boyband Westlife. Dat en nog veel, veel meer. En deze hier van Mikkel Brown. So many men, so little time.

Na deze Franse chanson even wat nieuws uit Frankrijk, want een Franse supermarkt heeft iets origineels bedacht in de strijd tegen winkeldiefstal. Bij de ingang van de winkel prijken namelijk foto's van de dieven van de maand. De praktijk is weliswaar illegaal, maar dat houdt de uitbaters niet tegen.

Even naar de Bronx in New York. Een van zijn eerste hits was Piano Man. Dat kwam uit op 2 november 1973. En deze, You're Only Human, Second Wind, dat is ook iets om vrolijk van te worden natuurlijk. Straks even kijken wie er allemaal jarig is vandaag. Maar eerst nog een andere grote hit van Glenn Frey, You Belong to the City.

0: was Bruce Springsteen met een van zijn grote hits uit de 70s, Thunder Road.
1: Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria.
0: We hebben vandaag twee beroemdheden gevonden die jarig zijn, namelijk Rachel Stevens, een Britse zangeres, model en actrice, wordt er 44. En dan Bart Goor, dat is een Belgisch voetballer, die wordt er vandaag 49. En volgende week zijn we er uiteraard ook weer met de jarige van de dag.

Westlife, een eerste boyband die aanvankelijk bestond tussen 1998 en 2012. En sinds 2018 weer bijeen is. Je hoorde ze zo net met deze grote hit, namelijk Flying Without Wings. En dit waren ze weer, de jaren 70, 80 en 90 voor deze week. Volgende week ben ik er graag weer met nog meer, uiteraard. Ik heb nog deze Franse hits. Maak er nog een fijn weekend van en graag tot de volgende.

0: I need to.
1: DJ Kickens 90s Mix.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks.

is een track welke gereleased is via Two Rock B-side record label Unknown Worlds van Eddie Long. Straks de nieuwe Dub Dogs met Euro Trash Girl. We hebben ook Claymax met Keep On Running en de nieuwe DJ Licious met Cold Fire, Do As I Say. Maar eerst deze van Deep Eyes, My Broken Beat Heart.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome in the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of Dance Mix Radio Show with Steph T.
3: Dit is het tweede uur van de Land of Dance Mix Radio Show hier op je favoriete radio.

De lichten gaan uit en de beats gaan aan. Tijd om de volume open te draaien. Want het is tijd voor de Land of Dance Mix Radio Show. De beste house beats, de hits, de club tracks en alles non-stop in de mix. We gingen van start met Alexa. Alexandra

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Groot Aaldert.

mezelf. De familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaldert.

geweest.